voor een schaamuitvoog. Met zijn gepoezoeg. Hij doet hem op showjes me. Hij is bijstel wat jou.